een stuk Frans, en zwaar de Pascal Danel. En hij zingt dat, nee, niet de Lo, die in 1966 heeft gezongen, Kilimanjaro.

Turn your radio on, dat doet dat gemaakt in de mistentijen, mooien, schijnen goeden, goeden oven, goeden middag, schijn woch, schijn tjoe, en zo verder. Ne? Also, kantig dit een programma, dan maken we dat, is er ganse cowboy zit stijf hier op te leeren, en dat is dat wat nog mis, mijn pijl is geparkt, ik ben parkschijf gedreind, ne? Niet dat hij nog een passion heeft, of wie nennt hij dat, ja. En ja, Malé Lass met een titel van Luke Bryan, Country and She Knows It.

De Really Green zingt single Think As You Drunk, komt de avondswans te mee op de markt. En meer spelen ze loop.

0: daar zullen ze moeten dat paard. Een Grandse cowboy pikt zijn zeven zagen aan Gerend Wantersport.
1: Clerks in a market on weekends selling tobacco.
0: Oder als het zomersport met wat dan weer dan?
1: Tomorrow surrounded by fences, but he'll dream tonight.
0: Ik weet het niet, met z'n ballen te buisten, ze werden het feststellen. De mooie ballenval waar het net graad summer-like. Wie is op de eerste keer op de thermostaat geguckt toen, toen waren het graden met 12 graad. Sterk stuk.
1: Back down. He stood shoulder to shoulder.
0: Toen is weer helemaal geduurd, hoe is dan die globaal welterwärmung hetst wou? Dat schauen we waarschijnlijk. Niet bij mij doorheen op alle geval. Het is ondanks meer met noorluisteren. Tschüss, Eddie, bye bye. Bis die nächste Woche, mengen is. En dat werd dan allemaal die lucht zien. Wel, dat proberen ze maar aan vakantie te gaan, want dat dat klapt. Ne? Also, tschüss, Eddie. Bij dag is het hard radio bij de Valleggen. Het paard maakt goede muziek. Ik vind mijn deel. Verdunniseren mich. Tschüssikowski.